0: en ieder geval een hele.
1: Five-oh-eight clear with an AMA back in service.
2: 5-0-8, I copy.